0: For great music, good company, and positive vibes, join me, Lynn Clutie, on your Rise and Shine Breakfast Show. Weekdays, 6 to 9. Wake up and let's shine.
1: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klankstelsel jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons spesialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merriman Straat, aan die agterkant van Tortoise Car Hire. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobile Tronics Fitment Center, die amptelike borg van family values,
1: met pastoor Ruben Kerspey. Sondag om 11 voormiddag
2: en the midday connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die paradys.

0: Ja, te goeiemorgen, welkom is ingeskakeld by 1 FM, tyd so 2 minute na 9 en dit is 16 juni 2026 en jy weet wat een belangrike dag dit vandag in die Suid-Afrikaanse geskiedenis is en om hierdie dag te vier het ons my prachtige jeugdiges van Morgenster Sekondair en Oudtshoorn vandag wat die kontryprogram gaan oorneem vandag, so ek gaan net hulle voorstel, ek gaan niks sê nie, ek gaan nie intervie nie, ek gaan nie sê, hey, die praat te hard, of die praat te veel of te min nie, ek gaan net die sit en observe, so ek het twee prachtige jong dames hier so, ek gaan nou vir hulle geleentheid gee, om te groet hulle klasonderwijzer, is ook hier so, juffrou van die Westhuizen, sy het ook eindelijk geen bekendstelling nodig, maar ek gaan nou vir haar ook geleentheid gee, om vir u net te groet, more.
1: Goeiemorgen, luisteraars, hartelijke goeiemorgen, ek is Annelies, my en vandag is het jeugdig en ek is van Hoërskool Morgensteeg.
0: En jy klink baie opgevonde, baie dankie. Morgen.
1: Goeiemorgen luisteraars.
0: Sit ek hier nader na die microfoon of trek om na jou toe. Hy gaan nie breekie, trek om. So. Daar sy, yes.
1: Goeiemorgen luisteraars, ek is Asjina Petekomeso van Hoërskool Morgensteeg.
0: Daar sy, welkom julle.
1: Welkom.
0: Dan ons het vir juffel van die Westhuizen nie, ons gaan vir ook geleentheid gee om vir u te groet. Baie dankie dat juffel hulle gebring het. En gesog dat hulle veilig is, more.
2: Goeiemorgen luisteraars, en dankie Jolene vir die geleentheid, dankie aan Eden FM. Ek is Lizanne van die Westhuizen, opvoeder by Hoërskool Morgensteeg, en ons is opgewonde om op die radio te wees en oor jeugdag te praat. Ek bied geskiedenis aan, so dit is vir my passie om hier oor te praat.
0: Wow.
2: En June 16, 1976, ons moet onthou waar hier ons jeug gegaan het. Mm. En ek hoop en geloof en vertrou dat ons jeug van vandag sal dit gebruik as inspirasie om ook een verskil te maak in ons gemeenskap. Ja, geniet die program, luisteraars.
0: Daar sê baie dankie juffrou. So, julle het een onderwerp waar ook julle gaan gesels.
1: Ja.
0: Ons gaan vinnig breek vir advertentie, maar voor ons gaan vir die advertentie breek, vertel gou vir die luisteraars, waarna kan hulle vandag uitsien op die kontryprogram op jeugdag.
1: Goeiemorgen allemaal weer eens. Vandag wil ons net praat oor mental health en die druk om te presteer as die jeug vandag, want dit is nou, ervaar ons die druk baie. En ons kan, dier dit kan ons terugkyk op 16 juni 1976, dier hulle struggle wat hulle die gegaande tijd het, so ja.
3: Dis wel waar, ek denk dat het interessant as ons dat vergelijk met 1976. Destijds was die strijd van jong mense oor toegang tot onderwijs oor reg en gerechtigheid, want daar het ons toegang, maar ons strijd is anders, dis innerlijk. Dit gaan oor angst, depressie en die druk om aan te hou presteer in een wereld wat altijd vergelijk. Die goeie nieuws is, ons generatie praat meer openlijk daarover as voorheen. Daar was een tijd toe dat de groot stigma was om te sê, jy sukkel mentaal. Vandaag is daar meer bewustheid, meer hulpbronne en mense voel meer vry om daarvoor te gesels.
1: Oké, okay. Nou luisteraars, ons gaan op breek vat vir 10 minute.
4: Laat jou eer kan jou swoeg. En maak jou kar se klanksisteem jou moeg.
5: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die ambtelike borg van Family Values
4: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
5: en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM.
4: Jou stem in die paradijs.
6: Attention employers. The Compensation Fund reminds you that submissions for the 2025 Return of Earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labor.gov.za. Then Online Services, then ROE Online, then Employer Registration and ROE Submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The Compensation Fund, working for you.

0: Welkom terug, luisteraars.
1: Welkom terug, luisteraars. Ons wil net nou die leerders en die jeug challenge om saam te praat om hulle mening te gee van jeugdag en hoe die eksamen was sover. Die kontakdetails is soos volg. Die studio nommer is 044-884-0831 en die WhatsApp is 060-505-2693. Dank je.
0: En daarna gaan ons opbreek, vader, met die song Net Een Ware Vriend.

0: wel even zeggen, want ik moet dan mijn ziekje kiezen. Als ik lekker. Maar ik kan niet met mijn usual playlist ingaan. Ik denk ik. Ik ga maar mijn geestelijke playlist ingaan. En die song is like een ijsbaai van mij. Want hij is net. God is altijd een vriend in onze moeilijke tijd wat ons kan vertrouwen. Bij mensen zeggen als daar voor jou alles, helpen we hebben alles. Maar bij jouw internet kan je een God alleen. En God is alleen wat alles moeilijk maakt. Dus kom ik die song gekiezen.
1: I need it.

0: Ok, welkom terug, luisteraars. Eerstens wil ek net vir meneer Jacobs groet en hom bedank vir die opportunity om vanoggend hier te wees. Dankie.
1: Welkom in Breë Oudtshoorn. Volgende wil ons onze gees op morgen stel, ons kom morgen stel, geluk wens. Gelukkige verjaarsdag, meneer Lucas. Hoop meneer geniet hier die dag. En dat kom van meneer se kinders Annelies en Asina.
0: Yes!
1: 12 weese kinders, meneer. Geniet die bieden, meneer. Maar is wel vir ons koek.
0: Vervolgens gaan ons af met een breek. Ons gaan een songkie speel. Die ag Pebe, Boreysen, my soul, rest in peace. My heart belongs to you guys.

0: Welkom luisteraars, dis 18 minute voor 10 en ons gaan meer deep dive vat op die mental health. Mental health verwys basis na persoon se emosionele, sielkundige en sosiale welstand. En ons gaan meer fokus op mental health op die tieners. Faktore wat dit kan beïnvloed is akademiese druk soos toetse en eksamens en die verwagting om goed te besteeg. Sociale media speel ook een groot rol daarin, want het kan leid tot selfbeeld en onzekerheid. Vriendskappe en verhoudings, soos konflik of verwerping, kan emotionele spanning veroorsaak. Gesinsprobleme is ook een van dit, en traumatische ervarings neem ook deel uit, wanneer het kom by die faktore, wat die geestesgezondheid van tieners kan beïnvloed. Verder gaan Asina vir ons die faktore geome te versterk.
1: Hi Alba. So, dis praat oor jou gevoelens, moet dit nie alles opdruk, want dit is nog alles, een lelike ding om alles op te knop. Praat met my wat jy vertrouw, miskien een familievriend, of schoolvriend, of selfs onderwijzer. Hulle kan soms baie helpvol wees. En daarvoor is so in die leefstijl. Eet een gezonde vrugie so nou en dan, gaan we een oefeningkie, als net een 5 minuten oefeningkie, gaan jwa voor biekie, hier is al loopkies voor om die draai en so. Bestuur stress op een gezonde manier, gebruik technieken soos diep asemhaling, luister na muziek en baie belangrik gebed. Bou positieve verhoudings, omring jezelf met positieve mense en ondersteuning en so. Beperk tyd op sociale media, jy hoef vir jou nacht daar te wees nie. Ons allemaal sikker met dit, maar ons sal daar uitkom. Stel jy realistische doelwitte. Asseblief, focus op jou beste poging eerder as perfectie. Niemand is perfect in die wereld nie, baie belangrik. Neem deel aan positieve activiteite, sport, kultuur, activiteite, leskens en soveel gemeenskapswerk kan jy self vertrouwen ook verbeter. Versterk jou geloof en waardes vir baie jong mense. Baie jong mense begin nie eindelijk om oor God nie, maar in die vandaagse wereld is God baie belangrik. Voor al die gebendes, geweld en alles wat om ons aangaan, moet ons God eerste stel. Dankie.
0: Dankie, Asina, vir die wonderlijke wenke. Vooral nou wat ons op die topic is van stress en dinge, moet ons nou wat ons in ongeveer 12 is en so baie stress ervaar, moet ons saam iemand praat daarover, want om stil te bly, is dit maar nou net, dit is nadelig vir jou. So, dis goed om saam mense te praat as jy te opgedruk voel of 'n ding. Ja.
2: Musiekbreek.
0: Ons gaan nou oor na 'n musiekbreek.

0: welkom terug luisteraars. Ons het so pas geluister aan I Evolve Deer. Deer die Van Purpose. Vir my is het maar net I Evolve net. Daar is hoop in die wereld. Is wel klein. Ik kan dit sien nie, maar dit sal uitskiet. Al moet jy die hoop vir ander persoon. So kom ons wees hoop vir ander persoon. Weet jy waar die gaan per dag, asjeblief jy.
1: Yes, welkom luisteraars. Ons het ook nou geluister Deer die Vallei, Deer de Wijnhoop. Vir my Deer die Vallei, dat dra my letterlijk Deer die examen nou. Om ek moet op my nou, want die stress, ek weet die examen, ek is onkan gevang, maar is nou vir dinge soos, ons probeer nou om beter te wees, en die song gee my die hoop en die inspiratie, like, ja, dankie.
0: Ja, dis net so jy sê, dit is, die moeilike tye, moet my vertrouw op God, want dis al uitweer. Mensen stellen ons, als die song wat sê, mensen stellen ons te leer, maar God nooit. Mensen verander, maar God nooit.
1: Klopt dit?
0: Zoals God met me op God staat, maak, hy maak alles beter.
1: Oké, vervolgens, ja. En ek dink dis waar oor Heerda gaan vir ons, om te net kyk aan die struggles van die tyd, die oomhoed, aan ons struggles kyk van vandag, want dit is waar oor die Heerda basis gaan, en dit is die boodskap van my kant af, dit is oké om nie oké te wees, en deur terug te kyk aan dit, kan jy word jy geinspire deur hulle struggles, so ja,
2: Oor die druk.
0: Ja, die druk van vandag is baie. Dit is baie. Maar wat ons moet kan doen is sterk staan hier in die druk en alles. Deur al die moeilike tye en so. Maar ja.
1: Ja, en so is nou in die klas moes nou graad 12 vereis baie. En ons het dit achterkom toe ons begin die jare. Maar nou voel ons die druk. En ek sien in die klas en nou by my ook. Dat het vang ons onkant en dis vreed die weten. Maar ja, ons het hoop en ons het geloof. En ons vertrou oor dat ons een verskil kan maak in ons levens. En dat ons daar beter gaan streven. Vooral nou wat ons raad waar is, ons aan die kies in die oma nou net beter wees. Verder ek oor Fasina.
0: Dis waar so ja, sê Annelies. Ons sou nie kon gedink, het gaat 12 sal jy so vang. Maar jy het my gevang. Maar gaat 12 het, hy het sy ups en sy downs.
1: Ja.
0: Hy het sy down moments, en ook sy happy moments, want uiteindelik is hy gaat 12, uiteindelik het sy down.
1: Ek sal jy nou so jy weet.
0: Ja, denk maar jy so lang voor al waar het ek het uiteindelik. Om te denk, soveel jaar van onderwijs kom nou tot op einde. Net wanneer waar jy gaat 8, nou jy gaat 12. Soveel mensen waar jy elke dag mee is, moet jy de wand tot sien sê. Maar die stakkels in die klas, dat ook somtijds zoveel, vooral bij wiskunde. Jy wil die vraag, jy vraag! Maar dan jy wil nou bang,
1: want hy sê, Emily, dan kan hy punte volgende kwartaal, en jy weet hoe sy man.
0: Hy sê, hy pa, manier jammer, op jy wat neer luister misschien aan
1: het. Ek wou by manier luister gaan het.
0: Maar ons kan nie meer nie, manier.
1: Maar ek sê dan, nou is ons de laatste jaar, en het voel so onwegelijk, want dat het, gaat aan het mens so gedruk, oe, even nog gaat waar, wees, even nog gaat alles weer klaar maak, samen school, maar nou wat het gaat waar is, nou voel het so, like, as ek moet kyk naar die kinders, nee, dan kan ek so emotioneel raak, ek sê, hier is die laatste, nou,
2: gaat aan voor ek begin met jou.
0: Dit is die waar, net laatst, toen sta ek hier voor morgens tegen sê, ek is soos iemand wat, jy weet die wat aangaan, en jy weet die hoe dat werk, jy kan niemand die, nou kan jy hoe dat sieke dinge werk, nou nie ek en ek weet, jy sê ek maar weet hoe dinge werk, maar, ja, nou weet jy hoe dat gaan, klein kindertjes.
1: Blijf maar bij laag, school is een verliefd, guys. Man. Ik heb je woordschool gekomen, man. Raak je dingen ernstig, man. Nee, en na die woordschool te tellen, na die likken niet.
0: In die woordschool te komen. Van nou, kijk wat van gaat. Ja, wat jonger is. Weet maar, kijk nog raar. Het niet dat je tegen je van in gaat 12. Ga je niet zaterdag voor je zelf kan eten.
1: Dat is waar, als elke zaterdag geweest.
0: Ja, op een zondag. Maar ze kunnen klas gaan.
1: Jij krijgt niet meer zo naar boven kossie.
0: Game must die dienst. Die zondag voor examen, must die die belangrijkste dienst in zo'n leven.
1: Weet je, was kwaad geweest. Ik was voor 2 zondag niet gekeken. Wie zei, dus dat wat is kwaad aan de mens doen.
0: Dat is geen verder. Maar dat is maar voor ons. Dat is voor ons. Dat is voor ons. Dat is voor ons. Dan ga ik hem naar je smaad gaan.
1: Eerst mij zie ons streven naar de toe. Ons streven recht. Waar naar de toe. Maar dat is nog eens nog winterschool ik nog.
0: Ja, ons klaar, man.
1: Maar dat is voor ons. Dat is voor onze toekomst. En ons bouw daarop.
0: En ik wil graag voor die jaar. Wat nou luister. Die wat nou dan kom is wel te los. Mijn zuster, mijn broer, dat is niet moeite werd. Dat als je die moeite werkt, die school is staf. Dat voelt zich zo'n klein tronkje, maar bij oude eind, als je voor ons ja, bij oude eind, kan je veel kunnen toekomst geven waar je wil gaan. Zo, kom maar school toe. Al gaan je hier wat, kom school toe. Zeg van je vrouw, die staan er leeg bij de huis. Daar kan je dat je plan waarom. En voor zieke school is al kozies. Alle jaar ook, ik weet niet zelf voor die kozies werkt, maar... Ik vertrouw
1: die kozijs
0: weg. Kozijs weg.
1: Vervolgens gaan we overschakelen naar een zoon als God beweegt. Dank je.

0: This is a Jeffy production.
1: Welkom terug, luisteraars. Vervolgens wil ons net vir die mense, die gemeenskap, sê, hulle moet inskakel, hulle opinies gee, of die ou mense, hulle struggles, wat denk hulle, onse jeug, wat denk hulle van die jeugdag, en wat ervaar hulle, die nommerkie is 060-505-2693. Stuur een WhatsAppie dier, asjeblief, mense. Ons waardeer het.
2: En dan geef een shout-out van meneer Meijer. Hi, Mr. Meijer. Goed, kijk wat ze de WhatsApp lijn.
1: Lloyd Bosman, please welcome him to Total Garage, Skullersdorp.
3: Pakkelsdorp.
1: Robots at 1031 Gold at Comrades Marathon.
4: Goeiemorgen, Jolene. Ik hoop toch dat je een mooie dag hebt, Jolene. Ik wil net voor François Smit, wat bij die verswinkel werk, wil ik sê geluk met die verjaarsdag, en man mag die Heere om sien, en hy moet lekker verjaar, en dat kom van ons allemaal af, van die verswinkel af, en ek geef vir oggend vir hom, Psalm 23. Mooi dag, Jolene!
1: Goeiemorgen, jullie familie wil vandag vir Fanny van die weerswinkel sê happy birthday en hy moet een lieflike dag het, maar God om vele jare spaar en kom van Wayne af en Jocelyn. Dankie vir al die boodskapies.
2: Familie, vrienden, die wye oudsoring. Ek wil nooit gele uit, kom ondersteun ons, ons praat oor die mentale gezondheid. Onze WhatsApp nummer is 060-505-2693. Asseblief kom ondersteun ons hier vandag. Enige vraag is, ons sal dit antwoord as ons kan.
5: Goeiemorgen, Jolene, mooi en een lieve dag. Is bitter koud, ne? Mense vingers pyn so, die sal nie my glo nie, maar as mag ek klaan nie, as het warm is klaant, windwaai, reen, dan klaant. Een mooie en een liewe dag, wat gaan aan by die breakfast show? Is nie meer een show nie, soos eersie. Maar baie liefde aan al my Eden maatjes, baie, baie liefde, liefde julle, julle eie aan die poppie. Jolene, sal jy asseblief vir my die link stuur, want iemand daar nie uit die nacht en so soek die link asseblief toch. Ek wil het wel stuur, want hulle wil ook inluister. Mooi dag, meisie.

0: Welkom terug, luisteraars. Die man het ons in de lijn, ons kan nie ons gaan op voortgaan met een voice note van juffrou Nadine Oktober.
1: Goeiemorgen Jolene, Annelies en Asina, juffrou Oktober. Ek is verskriklik trots vanoggend Jolene op Annelies en Asina vir die manier hoe hulle self project op die radio verskriklik trots. Ek gaan my nie Annelies bynaam sê die hele sidekap, dat moet hoor. Vandag op hierdie jeugdag is my wens vir die jeugnet dat hulle moet opstaan vir die regte dinge in die lewe. En dat hulle moet besef dat die opofferings wat vir hulle in die verlede gemaak was en hoeveel jong mense het hulle lewens op 'n gewelddadige manier verloor terwyl hulle gebaklei het vir die voorregte waarin ons kinders in vandag sit. En dat ons kinders opreg net moet besef ons jong mense as daardie jong mense van die 1960s, 1970s en die 1980s en voor 1900s nie daar die opoffering gemaak het, die sou hulle nie so gemakkelijk vandag kon gewees het soos wat hulle is nie. Die opoffering wat gemaak was vir hulle om letterlik equality te kan ervaar in hierdie land. So ons jong mense moet op hierdie jeugdag net besef dat die opofferings wat vir hulle gemaak was en dat hulle dit nie moet vir granted vat nie. Mooi dag vir julle en julle klink stunning op die radio.
0: Baie dankie juffrou Oktober. Baie dankie vir dit, was 'n baie nice boodskap vir jou van op so mense in die eise die op die radio juffrou.
2: Welkom terug luisteraars. Ons versoek dat almal asseblief voor ons klein boodskap is in stier. Vra. Wie is oop asseblief?
3: So, hoe sien julle uit na die
0: eindtijd
3: samen?
0: Vind julle
3: voorbaar?
0: Om eerlijk te wees
3: te zeggen, maar ik lach, laat ons nog
0: horen. Ik toch, ik moet het
3: afvragen.
0: Oké. Om te vraag van Jolene af, sê vir haar, as die graduale leerders, is hulle voorbereid vir die NSS examen, is hulle gereed vir die NSC examen? Om eerlijk te wees, ek is nog nie voorbereid, ek wil nog dinge reg bejoes, sodat ek kan voorbereid vies vir die NSS van sodat nou examen gaan. Weet ek is so mooi nie, maar ja.
2: Ek is ook nie voorbereid nie, maar ons vader maar as het kom.
0: Yes.
2: Ons sal voorbereid wie is die tyd.
3: So julle sal sê, only time can tell.
2: Yeah. Only time can tell.
3: Tyd sal bepaal.
0: Die min bietjie tyd, maar ons gaan hard werk.
3: Julle lyk soos hard werk in die kinders.
0: Ons het die ene kies en dis die lewe hier buiten lyk.
4: Morgen Jolien, Sebastian collega, goeiemorgen. Goeiemorgen, jullie twee oulike dames. Dat is leuk om samen jullie te gaan zitten. Ik heb die eindelijk rechtdag vragen. Ik is net bekommerd, man, hoor hier buiten en hoe dingen gaan vandaag buiten. Ik weet niet hoe jullie dit ervaren. Jullie weten nog van zeker goed wat gebeurt buiten. En ons is in een jeugdvierende space wat ons is, en die maand is klaar, ons nog een jeugmaand, hulle sit hom al uit as een jeugmaand. Hier kom die vakantie, ook nog. Hoe voel julle oor die feit dat die vakantie kom nou, en die gebeure wat nou hier so aangaan in Oudtshoorn, hoe voel julle, okay, is julle onveilig? Wat, hoe sien julle dit?
0: Een mens voel onveilig, want nou is het vakantie, nou is allemaal in die pad, daar is nou geen orde nou nie, want is nou want nou is allemaal aan die pad en die mens raak bekommerd oor go safety, want jy kan nou nie eens aan die aan nou miskien iets gaan koop, want jy is bang gaan gerop word, so ja.
4: Ja, hoe voel jy?
2: ek voel laat jou kan jou mene, want kinders offer hulle toekomst op voor wat, om sure op jou te doen, dus kan mors oor jou toekomst, oor jou leven gooi jou aan, waar jy baie mee kan doen, en die vakantie gaat net kinders het meer vrije tijd, so hulle het meer tijd om gewerkt of om onwettige dinge te doen.
4: Ja, nee, kijk, dat is maar een van die goed wat een beetje, een van die goed wat nog een beetje erg is, vooral hier in Oudtshoorn. En ek wil net dankie sê dat hulle nou die space vir my ook gegeet om een beetje samen met julle te praat. Ja. Dat is met so lekker jeug movement. Yes. En ek het eindelijk laat die ingevallen, maar ek kom nog later, ek weet nie, we gaan later hier wees, maar ek gaan nie wees, ek moet nie wees. Ja, ja, nee, Paula, opskedops, hoe sal ek dan sê. En ons is levendig, ek sien nie so paar mense wat een beetje,
3: Interact
4: die op die WhatsApp lijn, gaan hulle bykie gesel samen hulle.
0: Ja.
4: Lees vir ons die boodskap is, man, kan iemand hulle hier kom sit? Kom een bykie nader. Kom bykie nader. Ek kon so sit.
3: Kom bykie hier.
0: Moore, ek wil net vir Leni sê, sy moet baie lekker dag hier. Mense speel snacks.
3: Volgende een.
4: Amper sê, hy is een mond vol, joh.
3: Oké,
4: ja.
2: Zeker, mama is dat toch?
4: Nee, hy is een beetje, is rova, joh.
0: Goeiemorgen, broer, Willie en Timoli, dank.
4: Nee, kijk, daar is kracht bij die, maar hy is vroeg in die morgen en slaap je nog.
0: Goeiemorgen, Jolene, goed, allemaal wat nog geluister het en ongeschakeld is, daar wil ik net bij dankie sê voor morgen deze prater met matriculering naar die atelier. Julle is oulik, dit was my school ook morgen, maar ja, nou kom dit bij liefde van Joanna van Weg hier uit Park Dien, mooie dag voor allemaal, dank Jolene.
5: Johanna is een oudsoorde lied.
4: Ja, dat klinkt zo, dat klinkt zo.
6: Dat is een moore, Julie. Moore voor de jongspan op je radio. En Auntie Monica sê, hou vast wat jullie het. Jullie is een groot inspireer voor die kinders wat nog luister. Nee? Jullie is een voorbeeld voor hulle. Jullie groei in jullie God, want sonder die Here kan ons niks doen nie. Maar baie dankie vir jullie. En vir julle insig wat julle het vir die toekoms en julle help vandag baie luisteraars, baie dankie vir al die wat skool gaan, baie dankie julle, liefie julle.
2: Love you,
6: lots,
2: like jullie
0: tot. Dit is goed om
4: sê, wat jy nog gesê het.
2: En die antwoord dan sê, love you, lots, like jullie tot.
0: Dit is goed. Dit is goed om drome te hê, maar jy moet ook wakker skrik om jou drome waar te maak. Dream big, start small, ek nou aan sê. Dankie meneer vir die mooie boodskap, ons waardeer het.
4: Ja, nee, dat is dit. Amper een vraag, hoe gaan we nou bierkracht weer terug, joh?
2: Alles waar.
4: Als een man zei, ja, en nog.
2: Alles
4: waar, maar de bierkracht. Ja. Zeg, wat gaan
2: we zo doen? Oh, we gaan toch een klein breekje, vat.
4: Een klein breekje. Hij kwam zo zeggen, snoepie toe.
2: Had hij mij als een snoepie?

0: Welkom terug, luisteraars. Dit is nou 6 minute voor 12 en ons het vraag gekry. Goeiemorgen, ek wil net vir die twee leerders vra wie inspireer hulle en hoe kom en wat hulle droom is vir die toekoms. Eerstens vir my sal dit my parents wees wat my inspireer. Ek voel hulle toewyding en hulle harde werk en die feit dat hulle so als voor ons insit is baie vir my dinge is inspiring, so ek kyk op na die twee en my drome vir die toekomst is om suksesvol te wees in my loopbaan. Ek weet nou nie of ek oomlik waar nie, maar ek wil eendag een suksesvolle loopbaan hee, ja.
1: Goeiemorgen, wie my inspireer is my oma. Net haar uitsettings van moe, deelsettings van moe, die van moe dat sy nie opgeen nie al, kan sy nie, hou sy aan. En my inspireer dinge vir die toekomst is om beter te wees as wat ek vandag is. Een beter leven te leven as vandag en een beter leven met oma te gee as hy nou by ons is die tyd.
2: Dat sê, en so het ons aan die einde gekom van vandagse program. En vir julle sê, baie dankie, gaan nou vir julle geleentheid gee. Ek wil vir juffrou van die Westhuis en vir die skool Morgensteeg sê, baie dankie, dat julle gesorg het dat hulle veilig hier by ons uitgekom het. Hulle wil graag bedankings doen.
1: En ek wil graag bedankings doen aan meneer Roger Jacobs, juffrou van de Westhuizen, juffrou Julien en Eden FM en ook aan Morgensteeg Hoërskool, dankie.
2: Is daar iemand wat julle wil groet by die huis? Vrienden, familie, schoolmaats, klasmaats?
0: Ik groet my ma en my pa, my ma, my die weer, my kleinverlaas en my broer en my sister. Voor Altie ben ik de laatste keer. Toen zei ik, wat ik omgegroet is, voor groep van Altie ook. En 12 bier in die school. Ja.
1: Ik wil net mijn oma bij de huis groet. Hi, Ann-Christine, als je mee hoort. En dat is maar al.
2: Ik wil ook voor ons cameraman, Danny B. Baie dankie sê, hy deur sy besige skedule na ons toe gedaf om vir die twee jong dames live op Facebook te sit, so baie dankie ook aan hom. So dis ons story vir vandag, volgende aan die beurt is Jason Stanley, daar vanaf ons hoofatelier op George, hy keert is in 12 en 2 vandag met u hier op jeugdag. Van my kant af, mooi bly, tot morgen, want ek en u het morgen tussen 9 en 12 afspraak.

Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
1: Laat jou eerlijk aan jou swoeg. En maak jou kaart se klanksysteem jou moeg.
2: Besoek nou vir Marius, Hilton en die span by Mobile Tronics Fitment Center in George. Ons specialiseer in klankstelsels, aircons, alarms, immobiliseerders, parkeersensors en vele meer. Mobile Tronics Fitment Center is nou geleë in nommer 126 Merrimanstraat, aan die achterkant van Tortoise Kaaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values
1: met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag
2: en de Midday Connection met Sebastian. Weksdag om 12 uur op Eden FM.
1: Jou stem in die para.

0: Pieter van der Westhuizen.
1: Wie se kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
0: DJ Melly Damons. Dit vind plaats op zaterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag bij de Almeida Gemeenschapszaal in Mosselbaai. Kaartjes slechts R150 beschikbaar bij Chris Phillies op 076-861-4928.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Shop at Montague Village in Blanco between 14 and 20 June and enter our lucky draw to stand a chance to win a 2,000 Rand shopping voucher. You can also nominate your favorite George charity to also receive 2,000 Rand. Montague Village, all your convenience in one place. Enter now.
2: Alright, ek het die voorreg om vir jou uit te vat vir die laaste paar minute tot en met half 6, want dan skakel ons oor na ons Mosselbaai ateljee waar MZ gereed staan met die dinge net. Goeiemiddag.
3: Hallo, goeiemiddag, goeie nagies ingeskakel.
2: Yes, groot nagies.
3: En groot nagies vandag een bykie af, jy weet, is heerdag. Heerdag, maar nagies ingeskakel, nagie ja? Luister jou.
2: Ah, sê, lekker groot nagie, lekker om van jou te hoor, man, wie sê, ek weet die, maar ek dink, ons moet so daai gaan maak, man, aan Londen. Aan los ons vakantie, so. Vat my Londen toe, groot nagie, dis 7 minute oor 5. Op jou afternoon drive. Volle hops, gedops. Maar ze kunnen, ze gaat ons. Ja!

Ja, Fatma in London, du. Nee. Welkom bij de Afternoon Drive. Zijn laatste paar minuten. Ons kakel binnenkort oor na Mosselbaai vir MJ's ringende. Hier op jou nummer 1 draad, dus Eden FM. Jouw stem in die paradijs. Okidoki, kom ons raak daar aan de nieuwe toevoeging tot die Afternoon Drive speellijst. Low the beats, I just love this tune. Iedereen heeft mezelf met mij, lekker hier op jeugdag. Wat doen jij? Ja, jij. Als je samen met mij, touch me softly.

Ja, is lekker Lodi Beats. Touch me softly. En nou een boodskapie wat ek al vroeger gekry het, week of wat gelede, van een luisteraar wat graag beat it hoor, beat it. So kom ons beat it hier op die lokhou van hier in FM, dit is 16 minute oor, die uur van 5. Hier is MJ. Beat it.

0: Just Beat It hier in FM. Just Beat It. Oh, the time exactly 90 minutes past the hour of 5. I have a message from the one and only Sebastian Coleridge. Good afternoon.
1: Oh, yes, the Hops. I choose you every day, brother.
0: Come on.
1: What a song.
0: What a song.
1: He touched me softly. And you know what this song goes out to? You know what, Mr. Hops? It goes on to M. Love is touch me softly. Let the music speak, brother.
0: Let the music speak.
1: My goodness.
0: Ah.
1: Yes.
0: Oh, that was Sebastian Coleridge. Ek het geweet, ek gaan hom kry met daai ene. Dis nou so bykans 20 minute oor die uur van 5. My laaste paar minute het inderdaad aangebreek. Want ons skakel binnenkort oor na ons Mosselbaai atelier waar MZ gereed staan met Rien in het. Nogmaals, baie, baie dankie dat jy saam met die jong mense gekeer het. Ek sien boodskappe wat deurkom, waardering wat uitgespreek word. Dit is die type van platform wat ons meer gereeld vir ons jong mense moet bied. Vinnig advertensiebreek, ons is nou weer terug.
2: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons saivel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
0: Ja, en as dit wat een man nodig het, jou geldkies moet sommer ver genoeg en soos ek nou dat gesê het, so ver dat jy dit glad eens meer kan sien nie, so ver, of ook nie so ver, ja, jy moet dan ook kan sien, oké, daar lê my rante, of soos Marcus sê, daar lê my franke. Ja, dit is 21 minute oor 5, ek moet gou die ene keer inkry. In my leeftijd was ek bevoorreg gewees om met baie, baie groot kunstenaars saam te werk, en op een stadium het ek en Dan Tanyol, ek weet, ons was daar in Durban gewees waar ons een show saam gedoen het. Jazzy D het ons genooi en ek en hy was saam on stage gewees. Op een stadium het ons lek mekaar aangevul op die verhoog. So moet net so impromptu en dit was so nice gewees. Maar hier is Dan Tanyol saam met die legendarische Dr. Victor. Oh, you're gonna like this one. Dit is die nietste toevoeging ook tot die afternoon drive. A tune called On and On. Enjoy it in FM. Hallo, jy!

Oh, hier in de FM, ik weet dat like die ene. Het is Dan Tanio en Dr. Victor, On and On. Zo met die beats, Mark.

0: Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, njalo loo nto mntasekhaya asifikanga sigalelekile. Uyayazi yakutsholo, yakulakutsholo gwijo, yakutsholo ntsholo. Kufike thina ngqo esikhululweni. Ndiyemutapax uGeorge utiye kubizana utsalo bontongo umfana wangapha kumhlaba bovu kwelasekaru estatelaville phantsi kweentaba zikavuba ndirhonqwe ngumlamba. Mlambo wekholotana. Ithi loo nto ufikile sisiginci ngesase-Edeni Eden FM isikhulo sakho singunqa phambili kwizikhulo zasekuhlaleni pi apha kwelaseNtshona Koloni. Ukanti ke sibambe indawo yesithathu kuMzantsi Afrika uwokana. Hayi wena, ndithetha ngezikhulo zasekuhlaleni. Ithi loo nto mntasekhaya kawuhlale nam de kubethe laa ntsimbi yeshumi uze ungaphazami besentshile inkqubo yakho isigingcinge sase-Edeni sithi izwi lakho liseparadesi pi apha kwi-Eden FM xa kanye imizuzu imihlanu emveni kwentsimbi yethoba makhe sithunga umntana evenkileni.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, jogurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: Listen online via www.edenfm.co.za.

0: Listen online via www.edenfm.co.za.
1: Opsoek na gehalte kruide niersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wye verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: edolophim. Yeah, so DSMS. Uthini izamo yam? Ya, ikhona iEP anayo ngizagalela enye kwezinye zongoma nje wena kule veki zayo. Kodwa umfana wangapha kwela sengcobo. Kodwa ke ngokuhlala lapha eMossel Bay. Hayi, akakho kudu lapha eMossel Bay natsika man. Ilelo ndintshoba banimbizile mabhebu xa no hupu. Ya, noma nenze mfana ninibize nje. Zoba nikhona ukuthi umpulapula apha ekhaya. Moreni baphulapula be Eden FM nam ndibulisile. Abulisele kuna kuwe Tapax. Ya, hleli nawe mfundisi wam kuthi Mr. Vakele. Ulapha George. Kuthi ya hayi sasaza kahlali yedwa itsholo nto kanti bufuna ufana naye nje wena ngu 060 505 2693 uchaze nawe hayi hayi msasi awuwedwanga chaze nje nawe ngelitshoyo ya bachazele bonke ukuthi iyaqhuba le nto kodwa ke phambi koba siqhubekeke make sikhangele uba uthini na umntana evenkileni
1: op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

0: op soek na gehalte kruideniersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
1: Listen online via www.fm.co.za.

0: Heren FM, jou stem in die paradijs. Net het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7.
1: You are listening to the Late Night Drive with Dr. JS, your love doctor.

de show's te binnen paar days is hier in de FM Insatiable. Het is lang al wanneer je geluisterd en bijna welkom voor je als ons luisteraars bij ons Late Night Drive 10 tot 12 met mij, Jason Stanley, in jouw gezelschap op dinsdag, woensdag en donderdag keer ons samen mekaar hier tijd van die aand en geloof vertrouw, jy daarin geniet van Darren Hayes en die tijd wat aanskuif na so bykans 14 minuten voor die uur van 11 uur op Eden FM, jouw stem in die paradijs. 0605052693 is ons WhatsApp nummer en vervolgens die klanken van niemand anders nie as Ellen Goulding en prachtige klanken van haar getiteld How Long Will I Love You op Eden FM.

0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM. Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM.
1: Dis Eden FM, dis jou stem in die paradijs, dis precies 11:00, kan jy dit glo, en kom ons kyk wat sê ons luisteraars hier op ons WhatsApp lijn 060-505-2693, 060-505-2693. Goeienaand Love Doc, bly om jy stem te hoor. Liesel en Mina Conradi, Doc is binnen die huis. Elise Kamfer van Oudsering, Doc speel asseblief Stranger in My House by Tamia. Dankie, baie baie dankie vir daardie boodskap, waardeer dit, prachtige aand. Elise Kamfer, jy moet een prachtige aand het, baie dankie vir jy boodskap hier op ons WhatsApp lijn 060-505-2693. Jammer, daardie een gaan later kom, gaan om deel maak van die speellys. Onder andere ook Kiki Way, White op Eden FM, en dan ook Joshua Caddison's Beautiful in My Eyes is nog deel van die speellys. Glenn Lewis, So Fall Again, van jou terug in die tijd, en dan hierdie een van George Benson, The Greatest Love of All, wat is voorgeluisterd na. Immer klanke op Eden FM, jou stem in die paradijs.
0: Tune in on Late Night Drive for a unique blend of the finest slow jams from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM.

0: Yo, Stephanie Paradise, das ist Eden FM and Baby Let Me Love You. Was von den Klanken wird uns für aufgedessert hier auf Eden FM. Yo, Stephanie Paradise. Bye bye, willkommen in ihr angeschaut was de afgelopen 2 Jahre. Goed en vertrouwd je die klanken samen met mij geniet. En dat ons ongelukkig mekaar moet goed voor vanavondse weergave van die laatnachtprogramma The Late Night Drive hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Van mij Jason Stanley, een lekker aan voor je verder. Blijf een gehaktere schakel, want nou Eden FM is samen met je 24 uur dag, 7 dagen een week. En dat is ons plezier om voor jou in te leggen op te voeden en ook te vermaken, ook hier op jouw laatnachtprogramma op Eden FM. Van mijn kant af, Jason Stanley, een prachtige avond, rustige nachts voor u verder voeren toe. En alsjeblieft, als het ding je bepaalt is, wees veilig, wees voorzichtig, hou je voor afstand, hou jouw jou spoed ook, en trek af. En wees veilig, skep asem, strek een beetje de benen, voordat je de volgende kilometers anders op pad naar jouw eindbestemming toe. En ons geloof vertrouw dat je veilig dagen aankom. Ons maak weer muziek vanaf 12 uur herdeer tot in met 5 uur morgenochtend. En dan kan je aansluiten bij onze Carpe Diem span tussen 5 en 6. En dan ontbijt samen met Lint Lutte op Eden FM tussen 6 en 9. Hier op jouw stem in het paradijs. Ik is Eidi, iemand een prachtig aan dit. Tot morgen aan 10 tot 12. Late Night Drive van mij, Jason Stanley. Een lekker aan verder. Bye bye.
1: Come and feed your soul and enrich your mind with all the best of slow jams for all ages on the Late Night Drive from 10 to 12 p.m. with Dr. JS, your love doctor, only on Eden FM.